0: is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 4 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio.
3: De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Talking. We're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïnse landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes, all hits, all the time.

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
3: De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïense landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: Are talking. We're already playing the music. This is
5: iTurn Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTurn Radio.
7: No fighting.
8: We got the refugees.
7: No fighting.
8: Over here.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, DENK en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
2: Goedemorgen, het is nu 10:00.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
4: Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5:00 vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het sein brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, DENK en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
5: Check this out.
6: Hit me.
7: Ladies and gentlemen.
8: Let the rhythm take you.
7: Yeah. Yeah. Yeah.
8: The rhythm.
9: The music.
7: The music.
9: Music. Oh, I love stuff.
10: Now, here comes the music.
11: Are you ready?
12: Okay, boys.
13: Here we go.
14: You're listening to
15: iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het sein brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
3: In Colombia is de Nederlander Glenn Sherman de F aangehouden, die verdacht wordt van het organiseren van drugstransporten naar meerdere Europese landen, waaronder Nederland. Hij zou lid zijn van een internationaal netwerk dat cocaïne via Colombia naar Europese landen smokkelde. Justitie in Colombia meldt dat hij banden heeft met criminele netwerken in Colombia, Spanje, Nederland en Albanië. Glenn Sherman F. wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Nederland en wordt door het OM gezocht op verdenking van drugshandel. Tienduizenden mensen in Californië hebben het bevel gekregen hun huis te verlaten na een lekkage van een chemische tank in Garden Grove. Volgens de brandweer kan de tank exploderen, waardoor giftige dampen zich over een dichtbevolkt gebied zouden verspreiden. Garden Grove is een stad met 170.000 inwoners. In de tank zit 26.000 liter van een vluchtige en brandbare vloeistof die wordt gebruikt bij de productie van kunststoffen. De tank wordt door de brandweer voorlopig koel gehouden. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Everything I want to hear.
5: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
6: Get ready.
5: iTunes Radio.
0: En dit is de nieuwe aflevering.

week 21 van 1982. Wel aan het schrijven zijn met de eerste single in Nederland. Dit liedje heet al jarenlang Promise You a Miracle. Fijne tweede plaat van het eerste uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. Werd het nog een hit ook. Een redelijke hit kwam op 5 juni 1982 binnen 4 weken de top 40 en hoogst bereikte positie nummer 6, 24. 24 inderdaad, kijk even verkeerd.

Zoals deze hit van Suzanne Vega, wat ze samen maakte met Joe Jackson. Uit 1987, maar we kijken het nog even voor je naar. En we gaan draaien Left of Center hierbij.

Drinking Water, Andy Cox, David Steele, Everett Morton en Sexa. Venus K, het begin van de jaren 80, waar we eigenlijk mee overspoeld werden. En ik vond het wel prettig allemaal. Daarvoor draaiden we ook nog Jermaine Stewart, zoals ik al zei, met zijn laatste single uit 1988. Get Lucky. Hier bij Club Remember Revival of the 80s. Deze fijne single uit 1989 die je nooit meer op de Nederlandse radio had. Altijd maar de Lady Red en deze nooit.

Ja, er is over nagedacht. Dat die twee platen redelijk op elkaar aansloten. We begonnen natuurlijk met Sailing Away van Chris Rea uit 89. En dit was Steunplaat. In week 21 van 1981 hoorde Keith Marshall met Only Crying. En zou nog een behoorlijk hit worden ook als ik in het dossier kijk. Kwam op 6 juni 1981 binnen. 11 weken in de top 40 en hoogste bereikte positie. Nummer 3. Only Crying van Keith Marshall. En deze plaats zou ook nooit de hitparade halen. Zou in 1984 ook in de tipparade blijven steken. Maar goed, ik ben er altijd wel een beetje fan van deze man.

84 heet de Let's Get Digital, of de vergaande digitalisering van de samenleving. Hè? Je magnetron, je computer, ja, nou, computer is zonder meer al een digitaal apparaat. En als je het singeltje toen de tijd kocht, kreeg je op het einde van kant A kreeg je nog een stukje NOS Basic code mee. En als je dat in je computer laadde, dan zag je het logo van Watfun op je beeldscherm verschijnen. Echt revolutionair die tijd. Het zou niet zo'n grote hit worden, dus zo'n tipperaden blijven stikken. Ik kwam op 12 mei 1984 binnen en 7 weken verbleef hij daarin. Hoogste bereikt op positie nummer 2, dus net niet de top 40 gehaald. In tegenstelling tot de Right Side One, die zouden wel de derde plaats halen in 1983. Fijn liedje. Hoor je nooit meer op de Nederlandse radio. En daarvoor gedraaid Max Werner, de voormalige drummer en zanger van Kajak. Had ook in 1981 een hit met Rainy May. En we begonnen het blokje met een slaapverwekkende liedje, wat trouwens helemaal niet slaapverwekkend was. Vond ik dan althans weer. Het slaapliedje heette Lullaby uit 1989. Alles kan je terugluisteren via de Miss Cloud, misscloud.com/clubmember80. Daar vind je alle, afleveringen terug. Tenminste, als ik er moeite voor doe om ze erop te zetten. En meestal lukt dat wel. En Jonas op Facebook vinden we ook leuk. facebook.com/clubmember80. Val uit zijn tijden. En wetenswaardigheden over de jaren 80, de muziek althans. Dat is allemaal te vinden daar op die Facebookpagina. Laatste plaats van het eerste uur is van een collectief wat Atlantic Star heet. Of heette, want ze bestaan inmiddels niet meer. Hadden twee hits in Nederland, onder andere met Always. En de andere ben ik even kwijt. Ging over vreemd gaan. Ga ik nog even voor je opzoeken. Dat was hiervan.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. Organisatoren van evenementen nemen dit Pinksterweekend extra maatregelen vanwege de hitte. Alle bezoekers krijgen het advies om veel te drinken, zonnebrand te gebruiken en een petje te dragen. Bij onder meer het Noordelijk Pinksterkamp in Lauwersoog en de estafetteloop Ropa Run zijn er extra waterpunten geregeld. Ook delen organisaties duizenden flesjes water en sportdrank uit om uitdroging te voorkomen. Sommige programma's zijn aangepast zodat de deelnemers niet te lang in de volle zon hoeven te zitten. De Tsjechische president Petr Pavel vindt dat de NAVO harder moet optreden tegen de provocaties van Rusland door de tanden te laten zien om verdere escalatie te voorkomen. Pavel noemt maatregelen als strengere sancties en het neerhalen van vliegtuigen die het NAVO-luchtruim schenden. Aanleiding zijn meerdere incidenten met drones boven NAVO-landen als Estland, Letland en Litouwen. De oud-NAVO-generaal benadrukt dat Rusland alleen maar de taal van macht en duidelijke militaire acties begrijpt. En klimaatactivist Marjan Minnesma is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd bekend als oprichter van Stichting Urgenda, die de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Volgens Urgenda vocht ze al sinds 2022 tegen kanker, maar Minnesma koos ervoor om haar ziekte privé te houden en bleef zich zo lang mogelijk inzetten voor klimaat en duurzaamheid. Urgenda noemt haar een drijvende kracht achter de strijd voor een schonere en gezondere wereld. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden, in het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

En deze komt uit mei 1980. Jonah Louie, You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties was trotsparadeplaat in week 21 van 1980. Zou het een hit worden? Kom op 31 mei 1980 binnen. 4 weken in de top 40. Hoogst bereikte positie nummer 31. Niet echt een grote hit dus, maar wel een fijne plaat. En als tweede plaat van de tweede uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. Daarvoor draaiden we de Gold Notes. Ook zij brachten twee singles uit In Your Car. Die gaan we ergens in augustus weer voor je draaien. En dit was Tros Paradeplaat in week 21 van 1985. Spend the Night hoorde je van de Cool Notes. Ook een bescheiden hit kwam op 8 juni 1985 binnen. 8 weken in de top 40, hoogste bereikte positie. Nummer 14. Daarna nooit meer iets van vernomen. En als laatste van het eerste uur draaiden we ook nog de lange versie van Atlantic Star. Met Circles, met ons heen niet uit hoe die anderen heten. Kom ik ooit nog een keertje uit als we hem gaan draaien.

andere Bas en Esther Teulen. En ze zou later nog onder de naam Esther Julie wat hits scoren in Nederland. En ze zou begin jaren 2000 ook de stem zijn geweest en zijn geworden van Radio 2. Van, ja. Fijn liedje was het wel. Dat wou ik even zeggen van de Novo Band. Ze hadden wat hits in Nederland. Let's Go Dancing, You Got It Me Mine. Zou een aardig hit worden in mei 1986. En dan hadden we nog Ticket to the Street in 1989. Fijn liedjes allemaal. Net zo fijn liedje als dit. De zanger van...

toen ik die single kocht bij de platenhandelaar, kreeg je minst zo'n doorzichtige plastic hoes. Met een sticker erop dat je hiervoor kon zien dat het Alphabet Street van Prince was. En ik vond het wel echt een beetje goedkoop uitzien. Aan de andere kant ook weer redelijk uniek, want bijna niemand deed dat in die tijd. Fijn liedje van Prince en The Revolution met Alphabet Street. Dit is ook erg fijn, in 1980, geschreven door David Page van het album Hydra. Toto.

was Walk Like an Egyptian. 1986 en dit kwam met 1989. 11 weken stonden ze al in de top 40. En ze bleven lekker staan op nummer 1. Voor hoe lang nog? Maar stonden nog meer in de top 3. In de lijst uitgegeven op 27 mei 1989. Nummer 2 vorige week. Vorige week. Op 4 in de vierde week. Me, Myself and I. En The Last Soul iets zegt in mij dat hij misschien wel een keer de nummer 1 zou kunnen gaan worden. Nummer 3 stond vorige week op 2 in de zesde week. Wonderful van Patty & Schiff uit de serie Spijkerhoek. Wie kent het nog? Met Marilou van Steen als de zangeres was het gewoon playback er volgens mij. Aandige nummers in de top 10 waren verder. Op nummer 5 Paradise City van Guns N' Roses hebben we reeds gedraaid. Op nummer 6 Keep On Moving van Soul to Soul. 9 Lullaby van The Cure hebben we inmiddels ook gedraaid. En nummer 10 stond Lolly Lolly van Wendy en Lisa. En die heb ik nog niet gedraaid. Gaat waarschijnlijk volgende week op de lijst komen te staan. En voor de Bengals draaiden we ook nog Toto uit 1980 met

91 met Cosmic. En ik laat je draaien, want het is jaren 90. Maar wel een fijn liedje van Tomorrow People. Althans van Ziggy Marley en de Melody Makers. En daarvoor gedraaid inderdaad Sheena Easton. En er stonden toen twee plaatjes met 9 to 5 in de hitparade. Eentje van Dolly Parton en een van Sheena Easton. En dit is ook mooi, 1982. Vergeet de hit van Maywood.

Deze rit van Tom Petty in de Heartbreakers in Nederland. Van 26 april 1980 binnen. Zo'n 7 weken in de top 40. Hoogst bereikte positie nummer 21. Plaatje die niet zo vaak meer wordt. Daarom gedraaid hier in de show bij Club Remember Revival of the 80s. Was er weer de show van week 21. Volgende week draaien we alle grote en kleine hits rond week 22 van de jaren 80 natuurlijk. En de laatste plaat werd erg bekend dankzij Ferry Maat. Hij noemde dit altijd de Rekja Funk omdat ze uit IJsland kwamen. Deze hit voor Mezzo Forte en ik heb zin om gewoon een lange 12-inch versie te draaien.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. In Den Haag worden duizenden vissen uit de Hofvijver gehaald vanwege werkzaamheden bij het Binnenhof. Beroepsvissers verplaatsen de dieren om ze te beschermen tijdens de aanleg van een warmte- en koude opslag onder de vijver. Volgens ecologen zit de Hofvijver vol met karpers, vorens en baarzen. De vissen worden met netten en elektrovisserij gevangen en daarna overgebracht naar andere wateren vanwege de verduurzaming van het Binnenhof. De bekende roodbuikschildpad Mark blijft gewoon. En premier Jetten heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marianne Minnesma, die op 59-jarige leeftijd stierf van de gevolgen van kanker. Jetten noemt de Urgenda-oprichter een onvermoeibare voorvechter voor het klimaat, die altijd creatief meedacht over oplossingen voor klimaatproblemen. De twee werkten samen toen Jetten in het laatste kabinet Rutte minister voor Klimaat was. Urgenda won destijds de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
6: Music. Oh, I love this stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys. Here we go.
0: You're listening to
10: iTunes Radio.
11: Keep in touch with the Dutch.
12: 5, 4, 3, 2, 1.
13: De Netto 40, tip 30.
14: Arnold Oosterhuis.
13: Dit is de Netto 40, tip 30, zoals het kunnen zijn in de seizoens nog hebben bestaan. Derde jaargang nummer 21 van 22 mei 2026, aflevering 101. Met vandaag 9 Nederlandse, 9 Belgische, 4 Amerikaanse, 2 Britse, 2 Europese, 1 Franse, 1 Colombiaanse, 1 Zweedse en 1 Canadese producties. Waarvan 13 Nederlands-Vlaamstalig, 4 speciale aanbiedingen, 3 stipnoteringen, 10 superstips en natuurlijk 1 alarmdisc, 0 zakkers, 0 zittenblijvers, 24 stijgers en 6 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we van 6 nummers afscheid moesten nemen.
15: De tweede uit de tip 30.
13: Verdwenen na 1 week slechts Ruben met 20 seconds. En na 7 weken uit Noorwegen Bouzé met Magnetics. En na 1 week alweer uit Amerika. Nee, niet Amerika, dat is de USA staat er. Maar dat moet eigenlijk GBR zijn, oftewel Great Britain. De Rolling Stones in de Stars. En dan na 9 weken uit Litouwen Juste, Jack Styles, John, Turn the Lights Off. En na 7 weken uit Nederland Davina Michel met Still Champagne. En na 3 weken uit Groot-Brittannië de alarmdisco vorige week, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Zijn ze allemaal terechtgekomen in de Netto 40? Blijf dan vooral luisteren naar de Netto 40. En zo niet, dan kan je altijd nog naar facebook.com gaan / de Netto 40. We gaan weer verder.
15: En dit was de top 3 van de 30 vorige week.
13: De nummer 3 van vorige week kwam van 5, 2 plaatsen omhoog. Nog 9 weken notering uit Litouwen. Juste, Jack Style, John en Turn the Lights Off. De nummer 2, die kwam van 4, 2 plaatsen omhoog. Na 7 weken notering uit Nederland. Davine Michel, Stil Champagne. En de nummer 1 van vorige week, die kwam van 24. Oftewel met super stip gestegen. En 23 plaatsen omhoog. Nog 3 weken notering uit Groot-Brittannië. En natuurlijk de alarmdisc Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Zijn ze binnenkomen in de net op 40? Je komt het allemaal te weten als je blijft luisteren.
15: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de tip 30.
3: Nieuw.

een overzicht van 30 tot en met 21. De eerste nieuwe binnenkomers vonden we op nummer 30. Dat was uit Nederland, Gordon en Replay met Me Lobby You. En de tweede nieuwe binnenkomer op 29 uit België, Jelle van Daal met Kleuren in de Regen. De derde nieuwe binnenkomer op 28 uit Groot-Brittannië, Jenna Spiro met Material Lover. En op 27 komen ze van 30, drie plaatsen van de twee weken notering uit Zweden, Europe One On One. En de vierde nieuwe binnenkomer was op 26 uit Europa, zeggen we dan. De Styla featuring Sarah Larsson, She Did It Again. Als het een samenwerking is, is het natuurlijk uit Europa. En op 25 komen ze van 28. Drie plaatsen mogen drie weken notering uit België. David van Dijk, Ik Kan Het Niet Geloven. En op 24 de vijfde nieuwe binnenkomer uit België. Met Superstip binnengekomen, Benner en Olivia Watt met Blijft Er Nog Over. Wat blijft er nog over? Ja, dat weten we niet. De nummer 23 in ieder geval. Die komt van 29. Zes plaatsen omhoog. En na twee weken notering uit Nederland met Stip gestegen. Chris Cross Amsterdam met Jan Smit. Frans Wouwer, Zij Hoort Bij Mij. En op 22. De klapper van de week uit Amerika. En dat is Harry Styles met Dance No More. En de laatste in dit lijstje op nummer 21. Komend van 25. Vier plaatsen omhoog. Na twee weken notering uit België. Jeremy Vrielink met Op Weg Naar Jezelf. Je hoort ze allemaal in de Tip 30.

0: van de week.
1: Breng jouw stem uit via de Net Top 40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.

0: van de week.
1: Tip van de week.
2: Breng jouw stem uit via de NetTop40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.
3: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
1: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
4: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
5: Speciale aanbieding.
6: I always said that one day I was going to play all kinds of music and not be judged for the color of my skin, but the quality of my work. And hopefully that will continue.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de twee trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor harde tegenaanvallen als het geweld opnieuw oplaait. Dat zei de Iraanse onderhandelaar Ghalibaf in gesprekken met een Pakistanse bemiddelaar in Teheran. Volgens Iran geeft het land zijn rechten niet op en zal het harder reageren dan eerder dit jaar. Pakistan probeert intussen te bemiddelen tussen Iran en de VS over een wapenstilstand. Ook een delegatie uit Qatar is aangekomen in Iran voor overleg. De emir van Qatar sprak president Trump telefonisch al. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. En een 19-jarige Duitser is om het leven gekomen bij een beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland. De jonge man gleed in de nacht uit op een sneeuwveld en viel zo'n 250 meter naar beneden. Hij was samen met een vriend onderweg naar de top om de zonsopgang te zien. Volgens de politie waren de twee niet goed uitgerust voor de wintersomstandigheden. De vriend alarmeerde de hulpdiensten en werd met een helikopter gered. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station. iTunes Radio.
1: Keep in touch with the Dutch. 5, 4, 3, 2, 1.
2: De Netto-Veters, de Dertel.
3: Arnold Oprecht.
2: Derde jager, nummer 21 van 22 mei 2026, aflevering 101. Welkom terug in de tweede uur van de Netto 40 Tip 30 met vandaag 9 Nederlandse, 9 Belgische, 4 Amerikaanse, 2 Britse, 2 Europese, 1 Franse, 1 Colombiaanse, 1 Zweedse en 1 Canadese producties. Waarvan 13 Nederlands-Vlaamstalig, 4 speciale aanbiedingen, 3 stipnoteringen, 10 superstips en natuurlijk 1 alarmdisc. 0 zakkers, 0 zittenblijvers, 24 stijgers en 6 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we van 6 nummers afscheid moesten nemen. En de eerste waar we afscheid van moesten nemen was Ruben met 20 seconds. En de tweede was Bouw met Magnetic en de derde de Rolling Stones in de Stars en de vierde Justy Jack-style het Jon met Turn the Lights Off en de vijfde David Michel met Still Champagne en de zesde alarmdisc van vorige week Teddy Swims van Mr. Know It All. Zijn ze allemaal terechtgekomen in de Netto 40? Dan moet je blijven luisteren en anders ga je naar de Facebookpagina facebook.com/denettop40 als je zo lang niet kan wachten. We gaan weer verder.
4: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip

30 met een overzicht van 20 tot en met 11. Op nummer 20 vinden we een van de drie tips van deze week. En die komt van 24 vier plaatsen omhoog naar 4 weken notering uit Nederland. Grupo Sportivo met Talkshow. En op 19 komen ze van 22 vier plaatsen omhoog naar 4 weken notering eveneens uit Nederland. Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Zappie. En op 18 komen ze van 20 twee plaatsen omhoog naar 6 weken notering uit België. Webstack met Zal ik deze tijd wel overleven? Het is wel te hopen voor hem. En op 17 komen ze van 27 en dat is 10 plaatsen omhoog naar 2 weken notering. Uit Canada. Superstip gestegen. Justin Bieber, Beauty and Beat featuring Nicki Minaja. Nou, ik weet niet of ik het goed zeg, maar laten we hopen van wel. Op nummer 16, komend van 19. Drie plaatsen omhoog naar 5 weken notering uit Nederland. André Hazes en Robert van Hemert. Samen uit, samen thuis. En op 15, komend van 23, 8 plaatsen omhoog. Oftewel met Superstip gestegen naar 3 weken notering uit België. DJ Licious en Milo Forever Young. Dat is ook een van de drie tips van deze week. En de nummer 14 komt van 26, 12 plaatsen omhoog. En dat betekent een Superstip gestegen. Na 3 weken notering uit Nederland, Miss Montreal met Schuilen. En op nummer 13 komen ze van 21. En dat is 8 plaatsen omhoog na 3 weken notering uit Amerika. En de speciale aanbieding van deze week, Prince with This Tea. En dat is natuurlijk een hele superstip en mooi nummer die van Prince. Die helaas ons is ontvallen een aantal jaren geleden. En nummer 12 komt van 18, 6 plaatsen omhoog naar 7 weken notering uit Nederland. En dat is met stip gestegen Frank Arnold. Het laat mij koud. Nou, dat is niet de open vorm. Op nummer 11 komend van 15, 4 plaatsen omhoog naar 6 weken notering uit België. En dat is Floris Francis Arthur. Hou me tegen. 10.

0: hoor je de hits van later in de Tip 30.
1: De Tip 30 met een overzicht van 10 tot en met 2.
2: De nummer 10 komt voor 16, 6 plaatsen hoog na 4 weken. Notering uit Amerika. Oud speciale aanbieding met Superstip gestegen. One Republic met Need Your Love. En op 9 komend van 12, 3 plaatsen hoog na 7 weken. Notering uit Nederland. En dat is Dave Dekker met Monica. En op 8 komend van 17 met Superstip gestegen. En dat zijn 9 plaatsen omhoog na 3 weken. Notering uit Amerika. En dat is Madonna, I Feel So Free. En op nummer 7 komt van 10, 3 plaatsen omhoog na 7 weken. Notering uit Europa. Angela featuring Justice, What You Want. En op 6 komen ze 13, 7 plaatsen omhoog na 5 weken notering uit Nederland met Superstip gestegen. Sneller, Laat het licht aan. En op 5 komen ze van 14, 9 plaatsen omhoog na 5 weken notering uit Frankrijk met Superstip gestegen. Hugo en Hugo Solto met Jamaican Bam Bam. En op 4 komen ze van 7, 3 plaatsen omhoog na 6 weken notering uit Amerika. En de oude speciale aanbieding, Miles Smith met My Mess. En de nummer 3 komt van 11, dat is 8 plaatsen omhoog na 5 weken notering uit België. Eveneens een oude speciale aanbieding met Superstip gestegen. Corinthians met Better of That Way. En de nummer 2 komt van 5 naar 3 plaatsen omhoog na 4 weken notering uit Colombia. En ik dacht Argentinië. Anita en Shakira met Choca Choca.
0: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
3: Nummer 2.

0: top 40, tip 30.
1: Arnold Oppraat.
0: We zijn wel weer bijna aan het einde gekomen van de net top 40 tip 30 derde jaar van nummer 21 van 22 mei 2026, aflevering 101. Zojuist hoorde u Anita en Shakira met Choka Choka. Die staan 5 weken in de lijst genoteerd en die stijgen van 5 naar 3. 3 plaatsen omhoog naar 4 weken notering. En natuurlijk uit Colombia en ik dacht Argentinië. Maar daar kan ik natuurlijk naast zitten. En zoals ze doen, gebruikelijk doen we weer een overzichtje van de gehele net top 40 tip 30 van deze week. Met vandaag 9 Nederlandse, 9 Belgische, 4 Amerikaanse, 2 Britse, 2 Europese, 1 Franse, 1 Colombiaanse, 1 Zweedse en 1 Canadese producties. Waarvan 13 Nederlands-Vlaamstalig, 4 speciale aanbiedingen, 3 stipnoteringen, 10 superstips en natuurlijk 1 alarmdisc, 0 zakkers en 0 zittenblijvers, 24 stijgers en 6 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we van 6 nummers afscheid moesten nemen. De eerste was Ruben met 20 Seconds, de tweede Bouchema Magnetic, de derde Rolling Stones in The Stars en de derde Justay en Jack Style en John met Turn the Lights Off en de vijfde Davina Michelle met Still Champagne en de zesde, dat is de alarmdisc van vorige week, Teddy Swims, Mr. Know It All. Zijn ze allemaal de net top 40 terecht gekomen? Nou, dan moet je blijven luisteren naar de net top 40. En anders ga je naar facebook.com/denettop40. Dan hadden we ook 6 nieuwe binnenkomers. En de eerste nieuwe binnenkomer vonden we op nummer 30. Dat was Gordon en Replay, Me, Lobby, You. En de tweede nieuwe binnenkomer op 29. Jelle van Daal, Kleuren in de Regen. En de derde nieuwe binnenkomer op 28. Sienna Spiro, Material Lover. En de vierde nieuwe binnenkomer vonden we op 26. En dat is Tyla featuring Sarah Larsson met She Did It Again. En de vijfde nieuwe binnenkomer op 24. En dat is Benner en Olivia. Wat blijft er nog over? En de zesde en de klapper van de week in de net top 40 tip 30 op 22. Harry Styles met Dance No More. En dan gaan we kijken naar de tips van deze week. Dat de eerste tip is DJ Licious met Milo. Samen dat doen ze het nummer Forever Young. De tweede tip is Grupo Sportivo met Talkshow. En de derde tip is Tyla featuring Sarah Larsson met She Did It Again. Dan hebben we ook nog de speciale aanbieding van deze week. En de speciale aanbieding is Prince met With This Tea. Dan blijft ons alleen nog maar over om de nieuwe alarmdisc te draaien. En die komt van 9, 8 plaatsen, maar ook een 5 weken notering uit de US of A. En die is met superstip gestegen. Jelly Roll met I'm Good.
2: Nummer 1.
0: En dit is de net top 40 nieuwe alarmdisc.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. Het Rode Kruis zet in Groningen rond deze tijd 175 bedden klaar voor de noodopvang van asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza. Voor 3 dagen biedt de gemeente nachtopvang omdat er in Ter Apel geen plek is in dat opvangcentrum. Hoeveel mensen er precies komen is nog niet bekend en hangt af van de instroom. Naast bedden worden er ook douches, handdoeken en hygiënepakketten geregeld. Volgens het Rode Kruis is de opvang hard nodig vanwege de huidige drukte en de slechte omstandigheden. Bij een botsing tussen 2 trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de 2 trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. Is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op de snelweg A45. Bij dat ongeluk is een van de twee inzittenden omgekomen en raakte de ander zwaar gewond. Het toestel crashte kort na het opstijgen bij Hunsborn en belandde op de rijbaan richting Frankfurt. Het verkeer op de snelweg is in beide richtingen afgesloten en er staat een lange file. Het zweefvliegtuig raakte geen andere voertuigen. Hulpdiensten zijn ter plaatse en delen water uit aan auto-inzittenden vanwege de zomerse hitte. Voor het eerst dit jaar is er in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het in de Bilt ook 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg, want gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. De komende dagen blijft het ook warm en kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden. Lokaal is zelfs een hittegolf niet uitgesloten. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer, het is nog lang zonnig en ook vannacht blijft het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. De beide Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden, volgens het ministerie van Volksgezondheid. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven er 13 kinderen aan de ziekte. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn land volwaardig lid wordt van de Europese Unie. Hij reageert daarmee op een Duits voorstel waarbij Oekraïne een speciale status zou krijgen, alvast mee kan doen aan overleg, maar zonder stemrecht. Volgens Zelensky kan zijn land, dat al sinds 2022 kandidaatlid van de EU is, alleen met volledige rechten deelnemen aan het Europese project. Voor het eerst dit jaar is in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het ook in de Bilt 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg. Gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Soul en Dance Classics.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.

0: Lee John, Ashley Ingram en Errol Kennedy. Je kent ze vast wel van die grote hits. Just an Illusion, Musical Lights, In and Out of Love. Hadden ze allemaal grote hits mee in de jaren 80. En 1983 brachten ze hun derde album uit. Scandalous heette dat. En ook dit fijne liedje stond daarop. Imagination hoorde je met The New Dimension. In een lekkere lange 12-inch uitvoering van het album Scandalous. Als eerste plaat hier bij de Soul and Dance Classics. Mooie muziek straks van de 3 Degrees van Frankie Valli. Jawel, zelfs Frankie Valli komt voor in de show. Soul to Soul, Cool in the Gang. En zo tegen het einde van de show weer slow jams. Twee slow jams in de Dance Classic Soul Ballad. Eerst gaan we luisteren naar de familie Pearson, oftewel 5 Star. Een liedje heet Another Weekend bij de
1: Soul and Dance Classics.

0: and the Family Stone, hè, uit de jaren 60.
1: I'm walking.
0: Oh, dan krijg je nog even als bonus erbij. Sing a simple song van Sly and the Family Stone. En ze bestond natuurlijk uit Sly Stone, Freddie Stone, Rose Stone, Cynthia Robinson, Craig Errico, Jerry Martini en Larry Graham.

Stone Label. Uit 1972, geproduceerd door Bob Gaudio. En ook geproduceerd en geschreven dit nummer door Al Wusker. Je hoort natuurlijk de Four Seasons met The Night. En daarvoor nog gedraaid. Die fijne Philly Sound Classic from Sigma. De Three Degrees van Tom Walter Remix en The Year of Decision. Even naar Tilburg, Brabant. Voor het geval dat je niet weet wat allemaal ligt. Dit fijne bandje uit 1982, als ik me niet vergis. Gaat even voor je nakijken. De nieuws.

Heerlijk, Sound of the 80s by Cool in the Gang met Peacemaker. En zo iemand hebben we nog steeds nodig, heden ten dagen lijkt me haast wel. Daarvoor gedraaid, de nieuws uit 1982 met Oeh, I Say, typisch zo'n plaat die je nooit meer hoort op de Nederlandse radio. Oh, dit is zo'n fijn liedje uit de jaren 90. Bandje het Soul to Soul. En ze zingen over Joy hier bij de Soul and Dance Classics.

0: Een van de betere tracks van het album Can't Slow Down. Het 1983. Ook weer uitgebracht op Motown. Het heette Love Will Find A Way. En daarvoor gedraaid Soul to Soul uit de jaren 90 met Joy. En het is bijna einde van de show. Tijd voor de
1: Dance Classic Soul Ballad.
0: Twee mooie love songs achter elkaar. Straks hoor je de Stylistics met Let's Put It On Together. Eerst gaan we terug naar 1982 met Casey en Terry DiSario. Liedje heet Yes I'm Ready in de Dance Classic.

Mooi, het was weer de Dance Classic Soul Ballads. Althans, de twee liedjes erin. Je hoorde de Stylistics uit de jaren 70, 1973. Met die grote zanger Russell Tompkin Jr. En ze hadden natuurlijk al hits met I'm Stormin' in Love With You. Break Up To Make Up. En wij draaiden Let's Put It On Together. En daarvoor gedraaid. Die fijne single van Harry Wayne Casey. Oftewel Casey samen met Terry DeSario.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. De aannemer van ProRail heeft de oorzaak van de storing gevonden, maar deze is nog niet bekendgemaakt. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyre of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat de afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
0: QDM, 4 hours of quality dance mixes.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.

Sprinkle.

The Witch Doctor.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: iTunes Radio.
5: Ron's Mix Marathon.
6: Ron Lokkerbal.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.